vasgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

0: Ons kyk internationale dag, ek sien nie so is internationale noodle dag. Ja, die afgelope paar jaar wat het so stadig aan nogal een groot deel van ons huishoudings se eet plan geword het, hier in die Madda. As jy bykie voel, daar is een holkol op die maag, wat vir jou wacht, daar so is dan een pakkie noodles. Toe met het. Dan sit ook vandag internationale taco dag, een taco. Nogal lekker, ek kan nogal van die oud taco king en een paar goeikies daar binnen gooi, so lekker hand snack, iets wat jy vinnig kan eet. Dan kyk ons een bykie verder deur, is ook international transfer money to your daughter day. Het jy al die boodskap gekryf van jou dochter af wat sê, luister, dit is internationale dag afvoer, doen dit nou asjeblief. Dan is het ook dan international mad hatter day, celebrate silliness on this day. Devoted to the Mad Hatter character in Alice in Wonderland. Daar sê, hoekom nie een bykie silliness in die dag, maak het net soveel lekkerder. Dit sê ook as een internationale Badger Day, Rateldag, so ek kan daai ene kan ek ook vier. Dit is dan die dag wat ons dan het, volgende is het Glit and Gold van Barnes Courtney.
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou muziek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Rodrigo Pas, lekker het redelijk vry vloeiend, is wel bezig daarin vir by die golfbaan, is nou daar op die N12, en dan is die inkom op Nysna weg, bezig van die Walia aan Loerie Parkse kant af, reg deur. Onder, by Hope York, R102 is bezig op die R102, bykie sit so vir jou daar. George Lighawe bezig by die sirkel daar. Groot brak bezig voor die dekke voorbij, klein brak vry vloeiend, ons beweeg deur na Mosselbaai, inkom het vanaf Dannebaai T-aansluiting is bezig, en die twee groot T-aansluitings in Heiderand. En dan as jy inkom by R102 van Hartenbosse kant af, is dit besig daar vanaf die Langeberg inkopie sentrum reg deur voorbaai tot by Dias. Dis dan die paai op die oomblik.
0: 90.1 SFM.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

Ons is bezig om die Nobelpryse uit te deel en die jaar in die mediese veld het het gegaan vir psigiater, Amerikaanse psigiater en een neuroloog en hulle het saamgewerk met een Duitse wetenskaplike hulle noem het optogenetica. So dit het te doen met in jou brein hoe spesifieke seltypes bydra tot gedrag soos leer, vrees, verslawing en beweging.

0: Magic! Dit was Queen gewees met A Kind of Magic. Ja, hartelike goeiemorgen en welkom by jou dinsdag. Dis die 6de dag van Oktober 2026. Jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny en ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Heerlijke muziek, natuurlijk, soos altyd. Hier in die eerste uur al die maritieme verwante dinge en net voor 10 kyk ons na aardbevings aangeteken wereldwijd in die laaste 24 uur. En het ek ook hier net na 11 vanochtend, een speciale gas van SA Natural Products. Ons, dis natuurlijk Annette Reder, in geval jy nie geweet het nie, koördineerder van SA Natural Live Academy. So, interessante gesprek wat daar gaan plaasvind. Hou jou oor gespits, bly na by jou radio.
1: SFM, betoverende klanke.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM

Adam Zame, Daniel Barron en Say What You Want. Right, onthou, net na so 10:11 gesels ek met Annette Reder.

0: nothing sweeter than you.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

temperature is laar, reënerige dinsdag vandag hier in die groter George. Hoop dat die dinsdag jou so ver goed behandel. Die 6de van Oktober 2026 en almal wat dan op die paai is, wees asseblief versigtig. Vat dit rustig, jy hoef nie verkeerd te wen nie. Jy moet net veilig daar kom en tussen die hou ons jou geselskap is hier op 90.1 104.1 wereldwijd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Het was Reino Velvet gewees met altyd daar, Dewald Wasserval 17 en Brendan Pypers lang pad mens. Is 4 voor 2, hier is Valiant Swart, weg is jy, is hierdie een getitel, neem ons na 2 uur.

0: Bernie's The West en ook die klanke van Ray Dalton. Dis ons jou verwelkom by die laaste uur van ons dinsdagmiddag saamkerk met my en Ricardies. 13 na 2 stadige verkeer in Meetstraat, Cathedral Straat as gevolg van die skole wat verdaag het.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: nie. Goeienaand en welkom, dit is Dinsdag aan, is net na 6, my naam is Corrie. En ek kers saam met jou tot en met 9 uur vanaand toe. En tussen 6 en 7 vat ons het lekker rustig, tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Maar nou terug naar die muziek, hier is Alba Foster met Omgekeer.
1: 90.1 SFM.

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Galantis met Little Mix en David Guetta en 'n liedjie getiteld Heartbreak Anthem. Nou op die 21ste Januarie 2026, Taylor Swift became the youngest person to be inducted in the Songwriters Hall of Fame at the age of 36.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.